0: Ik moet naar Roma.
1: Sì, sì, Roma. Ah, jeans. Molto belli.
0: Oh, mi leefjes. Mooi dat hij mooi is.
1: Ah, i levi sono splendidi, li ho anch'io.
0: Ja, ja, jij hebt ook een leefjes met een lipje.
1: Sì, un levi con etichetta. Molto bene.
0: Ja, mooie been hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.